jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders.

Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Vanaf 2 uur zijn er optredens van onder andere de cast van Like Me, Aaron Blommaert en Meteor. Er zijn daarnaast ook kinderactiviteiten, animatie en diverse foodstandjes. Een volwassene betaalt 45, kinderen 25 euro. En er zijn ook familietickets voor 4 personen voor 140 euro.

0: 3 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden 2 nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
3: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
2: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
3: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee VZW, gaat door op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermapalas. Teams van 6 deelnemers krijgen ongeveer 60 minuten om het stevigste zandfort te bouwen dat de zee moet trotseren. Wanneer het tij opkomt, blijft slechts 1 paal overeind, de winnaar. Naast het wedstrijdgedeelte zorgen we voor animatie en een zomerse sfeer.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen dat ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft stijgen. Vorig jaar ging het om ruim 7400 meldingen. Dat is een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams vooruit-parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij bevoegd minister Ben Weitz.
3: De verklaring hiervoor, ja, enerzijds, mensen worden zich wel meer en meer bewust van het feit dat dierenverwaarlozing, dat kan gemeld worden. Dus dat is langs de ene kant een goede zaak. Langs de andere kant heb ik in de cijfers wel gemerkt dat het aantal controles, zowel administratief als op terrein, laatste jaar terug is gedaald. Dus ik heb eigenlijk een verklaring gevraagd aan de minister daarvoor.
2: Vorig jaar waren er bijna 3700 controles, zo'n 1300 minder dan in 2024. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van Mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smagge.
4: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
2: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. In Genua in Italië is de voormalige topman van de snelweguitbater in het land veroordeeld tot 12 jaar cel nadat daar 8 jaar geleden een snelwegbrug instortte. Daarbij vielen 43 doden. In totaal stonden meer dan 50 mensen terecht. De ex-topman zat al in de cel voor een ander ongeval op een viaduct. Vanavond en vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, het blijft wel droog bij 23 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Wij proberen keren, want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker en ver te houden van. Moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
2: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
3: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
4: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
1: Op 105 FM. Jouw

0: Elke zomerdag gaan de propere strandhelden in Oostende op pad met vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Hiermee willen ze tonen dat vrijwilligers aanwezig zijn en mensen zo wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze pogen ook zoveel mogelijk te sorteren en recyclage te bevorderen. En zoveel mogelijk bruikbare spullen te recupereren voor hergebruik en upcycling. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand ter hoogte van de Rode Blokken, elke zomerdag van 7:30 tot 8:30 s'avonds.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk.

Voglio vederti un diffusore. Je werd binnengehaald, maar viel terug en je wilde het mooi. Je werd veel pakken in dus.

something.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.

blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust. En volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
3: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer, omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
4: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
5: Thuis aan de kust. Dichtbij wat er gebeurt in

Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark van Oostende opnieuw Wonderwaai. Een vrijplaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan. Of toch veel. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.

0: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Rood van rode rozen, de kleur van liefde, van weleer.

hebben alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen. Werken daarop.

0: Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.

0: de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé,
0: niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé,
0: nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé,
0: en ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts daar

0: Dit is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas en dat door een eenmalige maatregel die werd ingevoerd tijdens corona. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
3: Om die werkdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in 1 keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog 1 keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
2: Minister Frank van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw naar de dokter sturen om te zien of ze wel terecht thuis zitten. Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond, dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
4: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 million US voter files.
2: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En de regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En we hebben nog nooit zoveel genetflixt. In de eerste helft van dit jaar zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf gelost. De vraag is of we al die uren ook effectief gekeken hebben, want vaak staat Netflix ook gewoon op, terwijl we andere dingen aan het doen zijn. In elk geval, de meest bekeken film was War Machine, de populairste serie was His and Hers. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, we hebben het tot 9 uur onder meer over Park Royal in Oostende en een hele bijzondere expo in het Cursaal. Straks is er ook het weerbericht en we hebben de dagklapper. Fijne vrijdagmorgen.

0: Nieuws en info.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Zomer aan de kust. Zee, zon, vakantie en Radio Noordzee.

0: redenen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
1: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.

0: Nieuws en info.
1: De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone.

0: Bedelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Radio Noordzee.
4: Nieuws en info.
5: Nieuws en info. Aan de kust.
4: Radio Noordzee.
6: After you.
7: No, after you, sir.
6: Each morning I go out of bed around about 11. I need a bit of sunshine and to see the light of day.
8: I open up the shutters, but still can't see the sunshine, because the row of buildings is stacked, they're in my way.
6: I make a cup of coffee and stretch on the veranda. The birds come flying down to keep me company.
8: They watch me as I lie about and grab a bit of something.
6: And when I light my cigarette,

0: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
3: Wilde zo

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken.

Salvador.

0: Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Dit is

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Zomerradio
4: Noordzee.
3: Noordzee.

0: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
3: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
2: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
3: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: 24 uur per dag, zomerradio.
1: Op 105 FM.
0: Radio Noordzee.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Venga, venga, hay que vivir la vida. Solo hay una.

0: Het is nu 10:00. Noordzee nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het wordt een zwart weekend op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie en dat betekent dus files. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt vooral voor wachttijden op snelwegen richting Italië en Zwitserland en natuurlijk ook richting het zuiden. Jan Kreten.
3: In Frankrijk zijn dat de grote assen richting de Middellandse Zee. De Atlantische kust, Normandië, de Alpen. Wij zouden toch adviseren om zaterdag te vermijden. Dat wordt echt de zwaarste verkeersdag. Zondag gaat meestal de beste reisdag zijn van het weekend. Gebruik apps zoals Waze om te zien hoe het op je route gaat zijn. Hè.
2: Ook richting Oostenrijk en Duitsland zal het aanschuiven zijn. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Er hangt een dikke rookwolk boven New York. Die is afkomstig van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden, omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. Het is te hopen dat het daar opklaart tegen zondag, want dan wordt de finale van het WK voetbal gespeeld in New York. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket moeten stopzetten. Dat liet topman Elon Musk weten op X. Bij de lancering waren er enkele motoren die niet startten. Het ging om de 13e testvlucht van Starship. Over een paar dagen willen ze het opnieuw proberen. SpaceX wil met die Starship uiteindelijk naar de maan en naar Mars. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa.
2: Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is zomer op je radio.
1: Ook vandaag weer een zomertip in samenwerking met Toerisme Oostende. Niels Doet is er komen bijzitten. Niels, en je kijkt al even vooruit naar het weekend.
2: Deze zomer zijn er wekelijks op zondag aperitiefconcerten op de kiosk op het Wapenplein. En onder de noemer Apiro Lokaal treden daar dan Oostendse groepen en artiesten op. Dat is zoal de laatste twee weken geweest, maar nu zondag om 11 uur hebben we opnieuw een optreden. En daar is het Oostendenaar Augustijn die aan bod komt en die eigenlijk een intiem concert geeft van op de kiosk op het Wapenplein.
1: En dat zijn gratis concerten?
2: De concerten zijn volledig gratis. Het is een leuke manier om in het stadscentrum zelf even de tijd te nemen om een aperitiefje te nemen, even samen met vrienden af te spreken. En Augustijn zorgt voor de muzikale noot.
1: Afspraak maandag hier bij Radio Noordzee, omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.
3: Radio Noordzee.

0: concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostense muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
3: Iedereen luistert.
0: Dit is Radio Noordzee op 100.

0: De ultieme zomerhit van
1: Patrick Sijbers.
2: Jong Volks van Pieter, Björn en John. Gewoon omdat het gewoon een heel vrolijk nummer is en doet me gewoon denken aan de zomer.

te kijken. Maar er waren te veel rijken en men kwam er al zon te kort. Nooit had ik een beter vriend als Benjamin. Hij houdt van rijden.

vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnenwaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: is nu 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.

0: Het is zomer op je radio.
1: Ook vandaag weer een zomertip in samenwerking met Toerisme Oostende. Niels Doet is er komen bijzitten. Niels, en je kijkt al even vooruit naar het weekend.
2: Deze zomer zijn er wekelijks op zondag aperitiefconcerten op de kiosk op het Wapenplein. En onder de noemer Apéro Local treden daar dan Oostendse groepen en artiesten op. Dat is zoal de laatste twee weken geweest, maar nu zondag om 11 uur hebben we opnieuw een optreden. En daar is het Oostendenaar Augustijn die aan bod komt en die eigenlijk een intiem concert geeft van op de kiosk op het Wapenplein.
1: En dat zijn gratis concerten?
2: De concerten zijn volledig gratis. Het is een leuke manier om in het stadscentrum zelf even de tijd te nemen om een aperitiefje te nemen, even samen met vrienden af te spreken. En Augustijn zorgt voor de muzikale noot.
1: Afspraak maandag hier bij Radio Noordzee, omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip. MUZIEK

0: pad verloren. Nooit alleen, we zien hier familie mooi.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
3: 24 uur per dag Zomerradio op 106.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Op 105 FM,
3: jouw Oostendse radio.
2: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.
4: Ik

0: með mustas.
1: Ja, ja, ieder getrouwde vent weet dan al de orkanen vrouwen omnen. Maar ze weten ook waarom, hé. Want onze kom zien ze warm en vochtig. En onze voorschoon zien notte wij nu squit.
0: Mopperen met moustache.

0: Disney. 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

In juli en augustus kan je elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. De avondmarkten trekken dit jaar ook de wijken in. Op zondag 19 en dinsdag 18 augustus naar het dorp en op zaterdag 29 augustus naar het SAS, telkens van 5 tot 10 uur.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in

0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk en het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
2: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
1: En in je eigen stad?
2: Ja, voilà.
1: Wat ga je brengen hier?
2: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
3: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het centrummanagement en het economisch huis Oostende.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedylandschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde Kustzaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

of the group.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
3: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen, iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
2: Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol, dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Lerbergen.
4: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, heel veel mensen die de brug maken. Ja, dat is zo 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
2: En dan zijn er nog de last minute beslissers. Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten deze keer, in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges, in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. En opnieuw een wereldrecord in dierenpark Peridaiza. Daar hebben ze het grootste aantal plantensoorten in een overdekte tropische tuin. 1675 om precies te zijn. Die staan in de nieuwe serre die het park eerder dit jaar opende. Dat was al de grootste overdekte tuin. 8 voetbalvelden groot trouwens. En ook het grootste overdekte ecosysteem ter wereld. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler, met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert in het weekend van 8 en 9 augustus Mariakerkerie. Er is van alles te beleven. Je kan er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige bohoommarkt met food and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
3: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
2: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
3: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: BSN Info.
1: Bezoekers de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alairi Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Redder Ludwig, de redderstoel of Mirador, die wordt door mensen vaak gefotografeerd, wordt ook echt geassocieerd met jullie als redders. Wat kun je ons daarover vertellen, over die stoel? Is die belangrijk?
2: Ja, die is eigenlijk heel belangrijk, omdat die duidelijk herkenbaar maakt waar de redders eigenlijk aanwezig zijn. Vaak als er heel veel volk op het strand is, dan zoek je een redder en je vindt hem niet. Maar de stoel is super herkenbaar, dus die staat een stuk boven de mensenmassa uit. Dus je kunt die direct zien in één oogopslag, weet je van oké, de redders zijn daar in de buurt. Daar is ook de veilige zone, want de redderstoel wordt eigenlijk vaak ook in het midden gezet waar de zone is waar je mag zwemmen. Er zijn verschillende methodes dat we gebruiken. We hebben soms ook dat we hem op de grens zetten, maar eigenlijk ben ik voorstander van hem eigenlijk te gebruiken als aantrekkingspunt. Dus dat is eigenlijk in het midden van de zone. Dus het is een heel herkenbaar symbool en de redders die kunnen er natuurlijk ook boven de massa uitkomen en eigenlijk heel goed zien wat er gebeurt in zee. Bijvoorbeeld, als er wat golven zijn, dan gebeurt het snel dat je de mensen die iets dieper in zee zijn niet meer kunt zien, doordat ze achter een golf verdwijnen, zitten in de dal. En op het moment dat ze boven komen, zit er juist een golf voor. En dan kan het soms enkele seconden duren eer dat je eigenlijk terug visueel contact hebt met de mensen. Maar als je boven op de redderstoel staat, dan kijk je eigenlijk vanuit de hoogte. En dan heb je veel meer controle en zicht eigenlijk op wat de status en de toestand is van de mensen die aan het zwemmen zijn.
1: Lastige taak om die redderstoel elke dag naar de waterlijn te trekken?
2: Goh ja, het is inderdaad wel een gewicht, maar op zich valt dat eigenlijk wel nog mee. Vroeger waren ze iets lichter, maar ze waren ook iets kleiner. Nu zijn ze iets verzwaarderd, maar het valt eigenlijk goed mee. Meestal is het toch over het harde stuk zand dat je ze hoeft te verslepen. Het is enkel in de voormiddag bij het opzetten en het afsluiten dat je door het zachte zand moet. Maar als het te zwaar is, dan kunnen er altijd twee redders aantrekken, maar eigenlijk is het wel te doen voor een sterke redder om het alleen te doen.
0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.

0: Magic, magic.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Noordzee.
1: Zon, zee.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Rutger de Kloet.
2: Dat is Could You Be Loved van Bob Marley. Ik ben een grote reggae-liefhebber. Kiezen is verliezen, maar als ik er toch één nummer moet uitkiezen dat mij vanaf de eerste noten begint met een heel gekend stukje gitaar, dat brengt mij direct in zomerse sferen.

0: is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

kijk je nog het zesde dialect van je moeders of zie je anders gebekt? De zesde taal is te lang niet meer. Lustert maar een keer. Nou, je grootmoeder kun je nog verstaan. Vele woorden zijn al lang.

Leiberhost.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
3: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super, super,

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
3: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
2: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
3: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust, na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De regering bespreekt vandaag het voorstel van minister van Pensioenen Jan Bon om pensioensparen aantrekkelijker te maken. Jan Bon wil dat doen door de kosten van een overstap naar een andere bank te verminderen. Maar vooruitvoorzitter Con Rousseau wil verder gaan. Hij wil een vaste limiet van 1% op de bankkosten voor pensioensparen.
3: Als je de vrijmarkt laat spreken, zijn de gewone mensen altijd de dupe. Dus de overheid moet soms ingrijpen. Het is zeer belangrijk dat we weten dat we daar als overheid 600 miljoen euro insteken en dat 80% van dat geld bij de banken blijft eigenlijk. Dus we sponsoren hier vooral de banken, terwijl wij zeggen we moeten dat pensioensparen meer naar de mensen laten gaan om de mensen te beschermen en hun koopkracht te beschermen en vooral om die pensioenen omhoog te krijgen.
2: Het is vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie, daarom zou die wel eens extra lang kunnen duren. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe leider van de sociaal-democratische partij Labour. Hij was de enige kandidaat en volgt zo de Britse premier Keir Starmer op. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Volgende maandag wordt Burnham aangesteld als nieuwe premier. Hij blijft aan tot de verkiezingen van 2029. En in Frankrijk is de Autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau dicht bij Parijs. Volgens de brandweer is er geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt net op tijd. Dit weekend wordt een van de drukste weekends van de vakantie op de snelwegen. Deze namiddag droog met opklaringen in het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser, nog 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga. Brrr.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
2: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
3: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
4: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.

0: Bedelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
1: Dag Zomerradio op 105.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: De hele zomer lang.
3: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust. Na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat.
2: Maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen.
3: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dieren Tuincenter Romeil. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
3: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
4: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: 24 uur per dag, zomerradio.
0: Op 105 FM.
1: Radio Noordzee.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Dit is Radio

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust. Na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Ook vandaag weer een zomertip in samenwerking met Toerisme Oostende. Niels Doet is er komen bijzitten. Niels, en je kijkt al even vooruit naar het weekend.
2: Deze zomer zijn er wekelijks op zondag aperitiefconcerten op de kiosk op het Wapenplein. En onder de noemer Apéro Local treden daar dan Oostendse groepen en artiesten op. Dat is zoal de laatste twee weken geweest, maar nu zondag om 11 uur hebben we opnieuw een optreden. En daar is het Oostendenaar Augustijn die aan bod komt en die eigenlijk een intiem concert geeft van op de kiosk op het Wapenplein.
1: En dat zijn gratis concerten.
2: De concerten zijn volledig gratis. Het is een leuke manier om in het stadscentrum zelf even de tijd te nemen om een aperitiefje te nemen, even samen met vrienden af te spreken. En Augustijn zorgt voor de muzikale noot.
1: Afspraak maandag hier bij Radio Noordzee, omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

0: Bedelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
1: De hele zomer lang muziek.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solden in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.
6: Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
8: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: ultieme zomerhit van
1: Christa Klaes.
2: Mijn zomerhit is Tiger Feet van Mutt. De meeste van de luisteraars gaan waarschijnlijk niet meer weten wie dat of welke band Mutt was, maar dat was een grote rage toen ik nog zeer pril en jong was, 14, 15 jaar. We hebben daar wild op gedanst, we hebben daar prachtige momenten gehad met de klas destijds in Sint-Andreas. Yeah.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Over the Wall is de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in Cursaal Oosthelling 3.

0: is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dementie-experten in ons land zijn blij met de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over dementie. Het gaat dan onder meer over gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en genoeg sociaal contact. Daarmee zou zo'n 45% van alle dementiegevallen voorkomen of uitgesteld kunnen worden. Je hoort professor neurologie Sebastiaan Engelborgs.
3: U volgt die best allemaal zoveel mogelijk op, maar lichaamsbeweging is wel een van de levensstijlaanpassingen met het grootste effect, zo lijkt het, op het dementierisico. Zeker als ook iemand natuurlijk een overgewicht heeft, een te hoog cholesterol heeft. Mensen moeten dit oppikken, liefst, en zeker vanaf middelbare leeftijd is dat zeer zinvol.
2: En ook onze gezondheidszorg moet ook meer inzetten op preventie. In het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving, dat melden Chinese media. Er zijn ook nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. Ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving, die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade is nog niets duidelijk. De aardbeving was te voelen tot in Guatemala. In Zaragoza, in het noordoosten van Spanje, is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden en meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd. Dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen de brand te blussen, ook met blusvliegtuigen, maar het verloopt moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. Het hoofdpodium van Tomorrowland is nu beter beschermd tegen brand, dat zegt de organisatie. Het podium is 43 meter hoog en de opbouw duurde 54 dagen. Journaliste Demi van der Ede is ter plaatse.
4: Daar hebben ze toch wel voor gezorgd en hun lessen getrokken uit die brand van vorig jaar door een brandwerende coating op het hele podium aan te brengen. Normaal gezien wordt dat laagje enkel aangebracht op delen waar vuurwerk wordt afgestoken, waar vlammenwerpers staan. Nu is dat doorgetrokken tot de uiteindes waar bijvoorbeeld ook een toog is en waar je drank kan bestellen.
2: Tomorrowland is vandaag begonnen en duurt nog tot en met zondag. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint met 2 van de Colombiaan Harold Tejada. De Brit Tom Pidcock werd 3e, Maxime van Geels werd knap 4e.
5: Een beetje dubbel, hè. Eerst zijn we wel blij dat ik achter mijn been heb teruggevonden na een moeilijke eerste 10 dagen. Aan de andere kant, ja, het gemiste kans in de Tour winnen is nooit makkelijk in. Ja, dat er vandaag wel de kans voor was.
2: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Heerlijk verfrissende zomerhit.
7: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
6: Radio Noordzee.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Ook vandaag weer een zomertip in samenwerking met Toerisme Oostende. Niels Doet is er komen bijzitten. Niels, en je kijkt al even vooruit naar het weekend.
2: Deze zomer zijn er wekelijks op zondag aperitiefconcerten op de kiosk op het Wapenplein. En onder de noemer Apiro Lokaal treden daar dan Oostendse groepen en artiesten op. Dat is zoal de laatste twee weken geweest, maar nu zondag om 11 uur hebben we opnieuw een optreden. En daar is het Oostendenaar Augustijn die aan bod komt en die eigenlijk een intiem concert geeft van op de kiosk op het Wapenplein.
1: En dat zijn gratis concerten?
2: De concerten zijn volledig gratis. Het is een leuke manier om in het stadscentrum zelf even de tijd te nemen om een aperitiefje te nemen, even samen met vrienden af te spreken. En Augustijn zorgt voor de muzikale noot.
1: Afspraak maandag hier bij Radio Noordzee, omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
3: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
2: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
3: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
2: Wanneer wordt het opgevoerd?
3: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
2: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
3: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
2: Wat kost een ticket en waar kunnen de mensen die kopen?
3: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
1: Radio Noordzee.
0: De hele zomer lang.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dieteke, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dieteke garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dieteke. Dieteke accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak van 24 tot en met 26 juli.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
2: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
4: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Een hele goede avond. We'll be right back.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Let me tell you.

In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info
3: aan de kust. Radio.

0: Nieuws en info.
1: Deze zomer pakt de stad Oudenburg uit met Trappen langs Kapellen. Een gloednieuwe fietsoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te alle tijden uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten. What is-

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium

Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: bis 9. 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd in coma. Volgens een onderzoek van het departement zorg raakten ze waarschijnlijk op de boerderij besmet. De kinderboerderij moet dicht zolang het onderzoek loopt. De topministers van de federale regering zitten nog altijd samen over een hele reeks dossiers. Het is de laatste keer voor het zomerreces dat ze samen zitten. Het kan nog uren duren, want er zitten een aantal knelpuntdossiers bij. Politiek journalist Karel Latré.
3: Het allerbelangrijkste, en het heeft nog een vreselijk woord ook, dat heet de annualisering van de arbeidstijd. Dat gaat over onze werkweek, 38 uren doorgaans. Wel, de regering werkt aan een regeling om wat helemaal anders te doen, zodat je bijvoorbeeld een paar weken misschien naar 46 uren gaat, om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken. Altijd op vraag van de werknemer.
2: Vooruit wil dat koppelen aan een koopkrachtpremie, omdat ze vrezen dat mensen die vaak overuren doen en daar goed voor betaald worden, geld zullen inleveren. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
4: Het is heel straf, hè, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat het helemaal straf maakt, is dat die betrokkenheid van Van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim hebben kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
2: In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Meer dan 100 brandweerlieden proberen dat vuur te bestrijden met 6 plushelikopters. Maar het verloopt moeilijk, want door de wind verspreiden de vlammen zich snel. Honderden mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. 1 brandweerman raakte licht gewond. Er zijn voorlopig geen meldingen van vermisten of andere gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. En de Gentse feesten starten in mineur. De stad keurde het podium van Polé Polé aan de gras- en korenlei vlak voor de start af. Volgens veiligheidsdiensten is het podium te zwaar en dus niet veilig. Voorlopig mag het podium niet gebruikt worden en kan het feest nog niet beginnen. Er wordt nu volop gewerkt om het podium aan te passen. Wanneer het klaar zou zijn, is niet duidelijk. Later deze week staat Average Rob daar op de affiche. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. En hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders.

Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Goeie avond.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smale opent volgende week.
2: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
2: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
2: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
3: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. De Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. In augustus komen De Cave op 2, De Stadsharmonie op zondag 9, Oostende Zingt op 16, De Melody Makers Cocktailband op 23 en De Melody Makers op zondag 30 augustus.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gory part 2. Zat vast achter een muur, met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen, komt de 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Millekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog bent. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

het nooit te laat. Mama echt, ik hou van nu, dat is dan niet meer overwhite. Pralde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug terug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Ze is 88 op 10 mei. Als kleine jongen zag je altijd voor uw droom gaan. Luister naar uw vrienden en

0: Dag mamakje.
1: Dag papakje.
0: Hoe is het?
1: Dat was goed, dank je.
0: Ja?
1: Dat was goed, ben genezen. Oh. En terug aan het werk. Een goede dag is er door de zon schijnt, dus top.
0: Zeg, ik zie je graag, hè.
1: Ik ook.
0: Wat?
1: Ik ook, hè. I love you.
0: Oh.

0: In Oostende gaat het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. Ondertussen zijn de schade aan de dampkap, airco en keukentoestellen hersteld en werd de rookschade aangepakt. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit die cijfers blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig is. Gistel raadt daarom de inwoners uit de zone via een inwonersbrief aan om geen eieren uit eigen tuin te eten en zelfgekweekte groenten en fruit extra te wassen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd in coma. Volgens een onderzoek van het departement zorg raakten ze waarschijnlijk op de boerderij besmet. De kinderboerderij moet dicht zolang het onderzoek loopt. De topministers van de federale regering zitten nog altijd samen over een hele reeks dossiers. Het is de laatste keer voor het zomerreces dat ze samen zitten. Het kan nog uren duren, want er zitten een aantal knelpuntdossiers bij. Politiek journalist Karel Latré.
2: Het allerbelangrijkste, en het heeft nog een vreselijk woord ook, dat heet de annualisering van de arbeidstijd. Dat gaat over onze werkweek, 38 uren doorgaans. Wel, de regering werkt aan een regeling om wat helemaal anders te doen, zodat je bijvoorbeeld een paar weken misschien naar 46 uren gaat, om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken. Altijd op vraag van de werknemer.
1: Vooruit wil dat koppelen aan een koopkrachtpremie, omdat ze vrezen dat mensen die vaak overuren doen en daar goed voor betaald worden, geld zullen inleveren. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
3: Het is heel straf, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat het helemaal straf maakt, is dat die betrokkenheid van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim hebben kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
1: In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Meer dan 100 brandweerlieden proberen dat vuur te bestrijden met 6 blushelikopters. Maar het verloopt moeilijk, want door de wind verspreiden de vlammen zich snel. Honderden mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. 1 brandweerman raakte licht gewond. Er zijn voorlopig geen meldingen van vermisten of andere gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. En de Gentse feesten starten in Mineur. De stad keurde het podium van Polé Polé aan de gras- en korenlei vlak voor de start af. Volgens veiligheidsdiensten is het podium te zwaar en dus niet veilig. Voorlopig mag het podium niet gebruikt worden en kan het feest nog niet beginnen. Er wordt nu volop gewerkt om het podium aan te passen. Wanneer het klaar zou zijn, is niet duidelijk. Later deze week staat Average Rob daar op de affiche. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. En hier en daar kans op een bui bij maximaal tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
3: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee.
3: Radio Noordzee.

naast het eethuisbestek. Achter zware gordijnen staat de chat-discotheek. Aan de jassen die hangen, het etiket van Louis. Clouseau kocht er ook een, maar die past niet precies.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostende neemt maatregelen tegen sexting. Het aantal meldingen daarvan is in Oostende de voorbije 5 jaar gestegen. Bij sexting worden seksueel getinte berichten, foto's of video's gemaakt, doorgestuurd of gedeeld. In de meeste dossiers zijn zowel de slachtoffers als de daders minderjarig. Via het jongerenadviescentrum worden vormingen gegeven in de secundaire scholen. Er worden ook vormingen voor ouders georganiseerd in de ontmoetingscentra en de Oostendse politie stuurt de PV's over sexting stelselmatig door naar het parket. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
2: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne. Ik zal solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
1: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog